0: Eins van nummer goed.
1: Dat is van de vouwen. Aan 2 minuten.
2: Wil dan wel die 3 goed grenheren voor radioactief te luisteren. Abi, dan pas je wel ganz goed op. Vielleicht goed radioactief 106.5, natuurlijk die beste mix. Dan natuurlijk ook die beste muziek. Abi, kan je dan niet zien die beste moderatoren. Radioaktiv 106.5 erfüllt dich auch ihre Musikwunsch. Radioaktiv, R-Radio. Rund um Dauer, 24 auf 24, rund um 7 dich auf 7. Radioaktiv 106.5, das sind wir. Hi,